0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

als ik wil. Met mijn worst red ik Ozark en ik kus zo lang en stil. En ik beleef het allemaal als ik al in het maanlicht lig. Stond ik al zinnevol, wuif de waarheid weg.

lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: salinig als een eel.
1: Dat witte wijn net meer.
0: Saffelig als een ekster en stjonken als een nut.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een record hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. Naar nu blijkt is een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man maandagmiddag om het leven gekomen in het centrum van Leipzig, zo meldt nu.nl. Een auto reed even voor 5 uur in op de menigte. Zeker 3 mensen raakten ernstig gewond. De 33-jarige verdachte Jeffrey K. was bij de politie bekend en heeft vermoedelijk mentale problemen. En op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn nu ook een Nederlandse man en een 69-jarige Nederlandse vrouw overleden na besmetting met het Hantavirus. Het Zuid-Afrikaanse gezondheidsministerie bevestigde gisteren beide besmettingen. De vrouw was na het overlijden van haar man van boord gegaan op de Sint Helena en zou vanuit Zuid-Afrika terugvliegen naar Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Want het zonnetje scheen en de vibe was zo sterk. De zomer was begonnen, ja dit was het echte werk. Uit de jukebox muziek van Mr. Marvin Gaye. En daarna Summertime, Billie Holiday. Toen plots

een nieuwe dag. Was aangebroken man, ik wist niet wat ik zag. Zoveel schoonheid, niet normaal en als een vogel zo vrij. Je fluistert in mijn oor, slaap je vanavond bij

we zijn de lampen, jij de poorten tot de ziel. De jouwe die is prachtig, of klinkt dat soms debiel? Geen afterparties meer, nee die tijd is nu geweest. 2 dagen kapot, als ik maar even heb gefeest. Maar altijd weer die lach, als ik terugdenk aan weleer. En ik kijk ook naar de toekomst, want gelukkig komt er meer. Nu zoveel jaren later, nog steeds blij als ik je zie. En in de verte hoor ik weer, die mooie melodie.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. Naar nu blijkt is een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man maandagmiddag om het leven gekomen in het centrum van Leipzig, zo meldt nu.nl. Een auto reed even voor 5 uur in op de menigte. Zeker 3 mensen raakten ernstig gewond. De 33-jarige verdachte Jeffrey K. was bij de politie bekend en heeft vermoedelijk mentale problemen. En op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn nu ook een Nederlandse man en een 69-jarige Nederlandse vrouw overleden na besmetting met het hantavirus. Het Zuid-Afrikaanse gezondheidsministerie bevestigde gisteren beide besmettingen. De vrouw was na het overlijden van haar man van boord gegaan op de Sint Helena en zou vanuit Zuid-Afrika terugvliegen naar Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken als startsein voor de viering van 5 mei. Twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig, de 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneugelijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel De Wereld. Nabij het Witte Huis in Washington heeft zich een schietincident voorgedaan waarbij agenten een verdachte hebben neergeschoten. De man opende het vuur op agenten toen hij werd aangesproken op een vermoedelijk vuurwapen. Een tiener raakte gewond door de verdachte en die is naar het ziekenhuis gebracht met niet levensbedreigende verwondingen. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een record hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

tweede gast. Siegerst hart fest, als net verder dwast.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha zijn 21 mensen omgekomen en ruim 60 anderen gewond geraakt. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar de oorzaak. Overheidsinstanties moeten veiligheidsbeoordelingen en risicobeheersing voortaan strenger uitvoeren. In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken als startsein voor de viering van 5 mei. Twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig, de 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneugelijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel de Wereld. Nabij het Witte Huis in Washington heeft zich een schietincident voorgedaan waarbij agenten een verdachte hebben neergeschoten. De man opende het vuur op agenten toen hij werd aangesproken op een vermoedelijk vuurwapen. Een tiener raakte gewond door de verdachte en die is naar het ziekenhuis gebracht met niet levensbedreigende verwondingen. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw.

eens gezien. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik

0: en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben het einde van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is minder dan 5% van de huidige bevolking. Ongeveer 360.000 van hen was toen 5 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. In een kolenmijn in de Colombiaanse gemeente Sautatusa zitten zeker 9 mijnwerkers vast na een explosie. Vermoedelijk veroorzaakt door de opgehoopte gassen. Van de 15 betrokken mijnwerkers konden er 6 worden bevrijd en naar een ziekenhuis worden gebracht. Reddingsteams werken op 600 meter diepte aan de bevrijding van de overigen. Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha zijn 21 mensen omgekomen en ruim 60 anderen gewond geraakt. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar de oorzaak. Overheidsinstanties moeten veiligheidsbeoordelingen en risicobeheersing voortaan strenger uitvoeren. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
0: Dit is Omroep.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeeland Non-Stop. Omroep Zeeland.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeeland app en omroepzeeland.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben het einde van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is minder dan 5% van de huidige bevolking. Ongeveer 360.000 van hen was toen 5 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen in leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. In een kolenmijn in de Colombiaanse gemeente Sautatusa zitten zeker 9 mijnwerkers vast na een explosie. Vermoedelijk veroorzaakt door de opgehoopte gassen. Van de 15 betrokken mijnwerkers konden er 6 worden bevrijd en naar een ziekenhuis worden gebracht. Reddingsteams werken op 600 meter diepte aan de bevrijding van de overigen. Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha zijn 21 mensen omgekomen en ruim 60 anderen gewond geraakt. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar de oorzaak. Overheidsinstanties moeten veiligheidsbeoordelingen en risicobeheersing voortaan strenger uitvoeren. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Dat blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. Alle 13 demonstranten die gisteravond rond de dodenherdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn weer vrijgelaten. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan, anderen verstoorden de openbare orde. Eén persoon die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. De Oostenrijkse ÖVP-fractieleider August Wüginger is veroordeeld voor ambtsmisbruik. De rechtbank in Linz legde hem een voorwaardelijke celstraf op van 7 maanden en een boete van 43.000 euro. Wüginger lobbyde in 2017 voor een partijgenoot die vervolgens een functie bij een regionaal belastingkantoor kreeg. Hij trad na de veroordeling af als fractievoorzitter. En dan nog even het weer. Vanmiddag valt in het oosten en zuidoosten veel regen tegen het eind van de middag. Het noordwesten houdt het droog met zonneschijn en de temperatuur varieert tussen de 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijn.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop.
1: Omroep Zilt.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Dat blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. Alle 13 demonstranten die gisteravond rond de dodenherdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn weer vrijgelaten. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan, anderen verstoorden de openbare orde. Eén persoon die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. De Oostenrijkse ÖVP-fractieleider August Wüginger is veroordeeld voor ambtsmisbruik. De rechtbank in Linz legde hem een voorwaardelijke celstraf op van 7 maanden en een boete van 43.000 euro. Wüginger lobbyde in 2017 voor een partijgenoot die vervolgens een functie bij een regionaal belastingkantoor kreeg. Hij trad na de veroordeling af als fractievoorzitter. En dan nog even het weer. Vanmiddag valt in het oosten en zuidoosten veel regen tegen het eind van de middag. Het noordwesten houdt het droog met zonneschijn en de temperatuur varieert tussen de 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt Non-Stop.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. De ING-bank schikt in België een witwaszaak rond oud-eurocommissaris DJ Reinders voor 1,6 miljoen euro. Het Brussels pakket onderzocht waarom de bank geen melding deed van honderden contanten, stortingen en nationale loterijtransacties van Reinders, samen goed voor ruim 1 miljoen euro. Met de schikking is het onderzoek naar ING afgerond. Het onderzoek naar Reinders loopt nog. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. Dan nog het weer, wisselvallig met zonnige periode in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet

0: Prins Kries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Hij kan zijn stijl wijzen.
2: Hij roept Utto, Utto.
1: En hier wordt elke Kries blij.
3: Kries is een mooi vogel, maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven.
4: Maar ook

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Twee Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat meldde lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. De schietpartij afgelopen zondag bij een kampeerplek in de buurt van Oklahoma City blijkt het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie tijdens een feest. Volgens getuigen ontstond het geweld na een conflict tussen groepen jongeren waarna schoten vielen en de paniek uitbrak. Er raakten 23 mensen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Twee Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat meldde lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. De schietpartij afgelopen zondag bij een kampeerplek in de buurt van Oklahoma City blijkt het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie tijdens een feest. Volgens getuigen ontstond het geweld na een conflict tussen groepen jongeren waarna schoten vielen en de paniek uitbrak. Er raakten 23 mensen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeeland.nl en in de Omroep Zeeland app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kleding specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat de besmetting met het Hantavirus op het cruiseschip Hondius niet, zoals gebruikelijk, via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd zou zijn. Dat is zeer uitzonderlijk. Onderzoek moet nog een precieze bron uitwijzen. Er zijn inmiddels 3 mensen overleden en 7 opvarenden vertonen op dit moment ziekteverschijnselen. Meta voert extra veiligheidsmaatregelen in voor accounts van tieners. Dat doet het bedrijf in alle 27 EU-landen, zowel op Facebook als op andere apps van het bedrijf, zoals Instagram. Om minderjarigen beter te herkennen en privacy-instellingen automatisch strenger te maken, wordt gebruik gemaakt van AI. De maatregelen moeten in juni uitgerold worden en volgen op druk van toezichthouders om jongeren online beter te beschermen. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd en raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. 2 Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat meldde lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Dan nog goed weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: tonight.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat de besmetting met het Hantavirus op het cruiseschip Hondius niet, zoals gebruikelijk, via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd zou zijn. Dat is zeer uitzonderlijk. Onderzoek moet nog een precieze bron uitwijzen. Er zijn inmiddels 3 mensen overleden en 7 opvarenden vertonen op dit moment ziekteverschijnselen. Meta voert extra veiligheidsmaatregelen in voor accounts van tieners. Dat doet het bedrijf in alle 27 EU-landen, zowel op Facebook als op andere apps van het bedrijf, zoals Instagram. Om minderjarigen beter te herkennen en privacy-instellingen automatisch strenger te maken, wordt gebruik gemaakt van AI. De maatregelen moeten in juni uitgerold worden en volgen op druk van toezichthouders om jongeren online beter te beschermen. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen, in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. 2 Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat melden lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Dan nog het weer, wisselvallig met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. De politie in België heeft 6 verdachten opgepakt na de vondst van ruim 200 kilo cocaïne in een loods in Ranst, zo'n 15 kilometer van Antwerpen. Het gaat om 5 Nederlanders en 1 Belg. De arrestaties volgden na een melding over verdachte activiteiten op een bedrijventerrein. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. De besmetting met het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius is niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd. 3 mensen zijn overleden, 7 zijn er ziek. Bij opvarenden wordt op dit moment onderzocht of ze ook symptomen vertonen. Waarna kan worden bepaald wat er met de route van de boot en de opvarenden moet gebeuren. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. De politie in België heeft 6 verdachten opgepakt na de vondst van ruim 200 kilo cocaïne in een loods in Ranst, zo'n 15 kilometer van Antwerpen. Het gaat om 5 Nederlanders en 1 Belg. De arrestaties volgden na een melding over verdachte activiteiten op een bedrijventerrein. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. De besmetting met het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius is niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd. 3 mensen zijn overleden, 7 zijn er ziek. Bij opvarenden wordt op dit moment onderzocht of ze ook symptomen vertonen. Waarna kan worden bepaald wat er met de route van de boot en de opvarende moet gebeuren. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden.

0: verdient.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
0: Op Shuffle. Met Menno Hoogveen.

Ja, we begonnen dit uur met Russians van Sting. En weer een hele goede avond. Mijn naam is Mille Hogeveen en dit is weer een nieuwe uitzending van Op Shuffle. Het programma waarin we terug in de tijd gaan. De betekenis achter een nummer uitzoeken, ruime waardjes en een beetje actualiteit kan niet ontbreken. Dit is de vijfde Op Shuffle, toepasselijk op 5 mei 2026. Ik ben ook op Insta en Facebook te vinden onder de naam Op Shuffle. En voor andere dingen kan je me altijd bereiken op de mail via m.hogeveen@omroepzeel.nl. Maar zoals altijd beginnen we met Achter de Noten.

0: de noten.
1: Wat betekent een nummer en wat is het verhaal erachter? Dat zoeken we uit met Achter de Noten. En ja, dit nummer is geschreven door de zanger van de band Roxy Music, namelijk Brian Ferry. Het nummer gaat over het verkennen van het einde van een relatie, maar op een vrij ingetogen en bijna dromerige manier. En tijdens een interview met Vulture in 2022 legt Ferry uit waarom hij denkt dat dit nummer nog steeds relevant is. En zo zegt hij, het gebruikt weinig woorden, maar ze lijken wel in de juiste volgorde te staan. Het is introspectief. Het is geweldig als dat soort emotie mensen raakt. En sommige andere nummers die ik met de band en op mijn soloalbums heb gemaakt, zijn wat minder toegankelijk. Maar More Than This sprak mensen echt aan. More Than This staat op het album Avalon en dat hele album is geschreven door Brian Ferry, terwijl hij in Ierland verbleef. Ierland is een inspirerende plek voor het geluid van de muziek, zei Ferry. Het werd uiteindelijk een van de bekendste nummers van Roxy Music en hun laatste grote hit in het Verenigd Koninkrijk. En misschien ken je het nummer ook al uit de film Lost in Translation uit 2003, waar Bill Murray het zingt in een karaoke scène. Een moment dat precies dat gevoel van weemoed en afstand raakt. Dit is Roxy Music met More Than This.

Dat was More Than This, Roxy Music. Het volgende nummer in Achter de Noten is geschreven door Stevie Nicks, met hulp van haar toenmalige vriend Lindsey Buckingham. In die tijd maakte ze nog muziek onder de naam Buckingham Nicks, en het nummer was eigenlijk bedoeld voor hun tweede album. Maar dat liep anders. Ze sloten zich namelijk aan bij Fleetwood Mac, en namen het nummer uiteindelijk met de band op. Rhiannon is niet zomaar een naam. Het komt uit de Welse mythologie, waar Rhiannon een godin is die wordt geassocieerd met de naam maan, magie en het bovennatuurlijke. En dat hoor je ook terug in het nummer. Het voelt mysterieus en bijna alsof je naar iemand luistert die niet helemaal van deze wereld is. En wat bijzonder is, Stevie Nicks wist dit allemaal nog niet toen ze het nummer schreef. Ze baseerde het op een boek dat ze had gelezen en ontdekte pas later dat Rhiannon echt een mythologische figuur was. En daardoor kreeg het nummer achteraf nog een extra laag. Alsof het verhaal precies klopte, zonder dat ze het zelf wist. En vanaf dat moment werd Rhiannon veel meer dan alleen een liedje. Het bepaalt ook het imago van Stevie Nicks met die zwarte kleding, lange sjaals en die uitstraling op het podium. En tijdens live optredens kon ze er helemaal in opgaan, waardoor het nummer vaak nog intenser werd dan op de plaat. Een nummer dat voelt als een verhaal, maar nooit alles uitlegt. Dit is Fleetwood Mac met Rhiannon.

0: Dat was de Frank Boeijengroep met Kronenburg Park en daarvoor Rhiannon, Fleetwood Mac. Kronenburg Park speelt zich af in de stad van Frank Boeijen, namelijk Nijmegen. In de jaren 80 reed hij vaak langs het park. Hij zag daar dingen die hem raakten. Jonge vrouwen, verslaafd aan heroïne, die zich prostitueerden. Geen oordeel, maar vooral verdriet. Hij wilde daar iets over vertellen. Maar hoe maak je zo'n groot en zwaar onderwerp persoonlijk? Hij haalde inspiratie bij Bob Dylan. Bob Dylan zegt, je moet het persoonlijk maken. Dus pak één iemand en maak daarover een verhaal, zegt Boeijen. Hij herkende namelijk iemand in het park. Een oud klasgenoot van vroeger. Iemand die hij nog kende van school. Die hij zelfs hielp met proefwerken. En jaren later zag hij haar terug. In een compleet andere wereld. In een nummer richt hij zich direct tot haar. Met een bijna wanhopige boodschap. Stap die wereld uit. Het is nog niet te laat. Maar het nummer gaat nog verder. In een ander deel zingt hij over een man die op zoek is naar iets anders en zo in diezelfde wereld terechtkomt. Kronenburg Park is daardoor niet een persoonlijk verhaal, maar ook een beeld van een tijd waarin heroïne een groot probleem was in de Nederlandse steden. En tegelijk is het ook een soort ode aan zijn stad. Dit was Frank Boeijengroep met Kronenburg Park. En nu is het tijd voor Silt Actueel, het blok waarin we hierbij praten over wat er speelt in de regio.
1: Op Shuffle. Silt Actueel. Omroep
0: Silt. De wereld verandert snel en dat dwingt ook de brandweer tot veranderingen. Om in te spelen op droge gebieden en ander klimaat moet er materieel verschoven worden, vertelt afdelingshoofd Jelle Zuil van de brandweer.
2: Nou, er zijn een aantal veranderingen. Belangrijk is zeg maar, het aandacht voor bluswater, dus de herverdeling van bluswatervoorziening. Belangrijk is ook de aandacht voor natuurbrandbestrijding. Nou, dat is op dit moment ook echt wel een actueel thema. Nou, die twee dingen zijn voor mij wel hele belangrijke onderdelen van dit dekkingsplan. Het dekkingsplan gaat over het verschuiven van materieel, van specialismen. Omdat we altijd kijken naar van waar kunnen we zo optimaal mogelijk onze specialismen inzetten. En een van die onderdelen is inderdaad dat in een groot watertransport, dat is zeg maar een systeem waarmee we over grote afstand bluswater kunnen verplaatsen. Dat we dat gaan verplaatsen van Harlingen naar Franeker. En je ziet hier Oude Beelddijk, et cetera. Daar zie je een hoogteverschil vanwege die dijken ook. En daar hebben wij ook in overleg met de post. Maar ook hebben we opnieuw naar gekeken. En daar hebben we dus een andere oplossing voor verzonnen. Een zogenaamde turbotaugpomp die hier en op een aantal andere plekken in deze omgeving gestationeerd wordt op de brandweer, zodat we dat probleem eigenlijk oplossen. Wat je ziet in Friesland is dat onze vrijwilligers dat we eigenlijk altijd voldoende hebben in het geheel. Maar er zijn natuurlijk posten, en daar is Sint-Anne er één van, waarbij regelmatig mensen nodig zijn. Dus dit is ook wel een oproep dan aan mensen die dit horen. Als je in een plek woont waar brandweer is, hier heb je nog niet aangemeld. Ga eens kijken op een oefenavond. Want het is een hartstikke leuke vrije tijdsbesteding, laat ik het zo zeggen.
0: Vlieland krijgt er weer een nieuwe supermarkt bij. De Spar in de Dorpstraat, die sinds eind oktober leeg staat, heeft een nieuwe eigenaar. Thomas Hoekman neemt de winkel over en wil de schappen zo snel mogelijk vullen. Er zijn zeker mensen die de winkel gemist hebben. Ook omdat het bij de andere supermarkt vaak erg druk is. Mensen zijn blij met een tweede winkel. We hopen hen straks een prettige winkelervaring te bieden, vertelt de eigenaar. Hoekman wil de deuren zo snel mogelijk openen, maar een exacte datum kan hij nog niet geven. Ik durf nog niet te zeggen wanneer we open gaan. Het hangt wel van veel factoren af, vooral van personeel en huisvesting, zegt Hoekman.

0: Sfeervol met Menno Hoogeveen. Raar, maar waar.
1: Dat waren Barbra Streisand en Barry Gibb met Guilty. En dit is Raar, maar waar. Een rubriek waarin ik je vertel over bijzondere dingen, zoals muzikale eigenaardigheden, rare instrumenten, vreemde covers en videoclipverhalen. En we beginnen met een instrument dat klinkt alsof iemand per ongeluk de soundtrack van een spookhuis heeft aangezet. Maar nee, het is een echt instrument. De theremin. Je bespeelt hem zonder aan te raken. Gewoon met je handen in de lucht, alsof je een onzichtbare bal kneedt. Het werd beroemd in een oude science fiction film. Maar artiesten gebruiken hem nog steeds. Bijvoorbeeld in het nummer dat je zo hoort. En let vooral op dat zwevende, bijna buitenaards geluid. Dit zijn de Beach Boys met Good Vibrations.

The Beach Boys met Good Vibrations. En van de zwevende handen gaan we naar een cover die totaal anders voelt dan het origineel. Je kent vast het nummer Hurt van Nine Inch Nails. Best rauw en best intens. Maar toen kwam Johnny Cash. En die maakte er iets compleet anders van. Alsof het nummer ineens 50 jaar ouder werd. En een heel leven had meegemaakt. Cash heeft van dit rocknummer een compleet andere sfeer gemaakt. Naar een liedje over een oude man die terugkijkt op spijt, verlies en een heel leven aan keuzes. Hetzelfde nummer, maar anders. De oorspronkelijke maker Trent Reznor zei later dat het nummer eigenlijk niet meer van hem voelde. En dat zegt genoeg. Dit is Johnny Cash met Hurt.

0: way. Op Shuffle. Deze week in de muziekgeschiedenis.
1: Ja, wat is deze week gebeurd in de geschiedenis? Vandaag zetten we een van de grote stemmen van deze eeuw in het zonnetje, namelijk Adele. De Britse zangeres, bekend van hits als Rolling in the Deep, Someone Like You en Hello, is vandaag 38 jaar geworden. Met een krachtige stem en eerlijke teksten weet Adele miljoenen mensen wereldwijd te raken. Haar albums breken record na record en ze heeft talloze prijzen op haar naam staan, waaronder meerdere Grammy Awards. Wat Adele zo bijzonder maakt, ze blijft altijd dicht bij zichzelf. Geen poespas, gewoon emotie en muziek recht uit het hart. En dit is Adele met Cold Shoulder.

Adele met Cold Shoulder. Op 5 mei 1990 vond er een bijzonder eerbetoon plaats aan John Lennon in zijn geboortestad Liverpool. Langs de rivier de Mersey bij Pier Ahead werd een groot tributeconcert georganiseerd ter ere van wat zijn 50ste verjaardag zou zijn geweest. Op het podium stonden grote namen als Lou Reed, Al Green, Terence Trent, The Arby, Cool Kylie Minogue en Randy Travis. De avond werd gepresenteerd door Christopher Reeve, bekend als Superman. Opvallend, er was plek voor 45.000 mensen, maar er kwamen zo'n 15.000, mede door de hoge ticketprijs. En toch leverde het concert mooie momenten op. Zo zong Al Green The Power to the People, gaf Terence Trent zijn eigen draai aan You've Got to Hide Your Love Away en bracht Kylie Minogue een verrassende discoversie van Help. Ook bijzonder, Ray Charles zong Let It Be, eigenlijk een nummer van Paul McCartney. McCartney en Ringo Starr zelf waren er niet live bij, maar verschenen via video met hun eigen eerbetoon. De avond eindigde met alle artiesten samen op het podium, samen met Yoko Ono en Sean Lennon, voor Give Peace a Chance. En dit is de versie van Ray Charles met Let It Be.

Dat was Ray Charles met Let It Be. Op 6 mei 1972 bracht Elton John het nummer Rocketman uit. Het is een van die nummers die meteen een beeld oproepen. Een astronaut die alleen de ruimte in wordt gestuurd, ver weg van de aarde. Maar achter dat beeld zit iets anders. Het nummer is geschreven door vaste tekstschrijver Bernie Taupin, die zich liet inspireren door een science fiction verhaal van Ray Bradbury. In dat verhaal gaat het niet alleen over ruimtevaart, maar vooral over het gevoel van afstand en gemis. En precies dat zit ook in het nummer, want Rocketman gaat niet alleen over de ruimte, maar ook over het idee dat iemand ver weg is van zijn thuis, zijn familie en zijn normale leven. Het klinkt groots en futuristisch, maar eigenlijk is het heel menselijk en klein. Iemand die iets doet wat bijzonder is, maar ondertussen ook iets kwijtraakt, wat dicht bij hem staat. De timing van de release paste ook perfect in die tijd. In begin jaren 70 was ruimtevaart een groot onderwerp in het nieuws. De maanlandingen van de Apollo 11, moonlanding en de latere Apollo-missies waren nog vers in het geheugen van mensen. Ruimtevaart voelde daardoor niet als science fiction, maar als iets dat echt gebeurde. En precies in die sfeer kwam Rocketman uit, wat het nummer voor veel mensen extra herkenbaar en indrukwekkend maakte. Rocketman groeide uiteindelijk uit tot een van de grootste klassiekers van Elton John en een vast onderdeel van zijn carrière. Een nummer dat nog steeds meteen herkenbaar is, zodra de eerste noten klinken.

Rocketman Elton John. En op 9 mei 2006 bracht Red Hot Chili Peppers hun 9e studioalbum uit. Stadium Arcadium. Het dubbelalbum betekende een belangrijk moment in hun carrière. Omdat het hun eerste album werd dat op nummer 1 in de Verenigde Staten binnenkwam. En op het album staan onder andere de hits Danny California en Snow. Hey ho. Maar we lopen alweer naar het einde toe. We gaan er weer uit. Dit was de 5e uitzending van Op Shuffle. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. Van 7 tot 8 op Omroep Zeelt. Volg me op Insta en Facebook, wat ook Op Shuffle heet. En ook kan je me mailen op m.hoogeveen@omroepzeelt.nl. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers met Snow, Heyo. En tot volgende week.

0: aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een ongeluk op de A1 bij de Lutte is begin van de middag een persoon omgekomen. Een bestelbus reed achterop een vrachtwagen in een file die was ontstaan door Duitse grenscontroles. De bestuurder van het busje overleed, de vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Grensgemeenten klagen al langer over de toegenomen hoeveelheid ongelukken door de controles. De Rolling Stones brengen op 10 juli een nieuw album uit. Op het album met de naam Foreign Tongues staan 14 nummers. Het is het 25e studioalbum van de band. Op de plaat staan gastbijdragers van onder andere Paul McCartney, Robert Smith en Chad Smith. Het is het eerste album sinds Hackney Diamonds uit 2023. Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Onder hen is één Nederlander. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Drie mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Wanneer de evacuatie plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU zoekt nieuwe partners en wil Armenië steunen als regionaal knooppunt. Armenië werkt aan vrede met Azerbeidzjan en streeft naar visumvrij reizen naar de EU. Vanaf volgende week start de producentenorganisatie Verpakt een winactie bij statiegeldautomaten die via Tikkie uitbetalen. De actie duurt 10 weken en deelnemers maken kans op een geldprijs. Dit is onderdeel van maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen, die sinds 2021 niet is bereikt.
4: Bij een ongeval op de A1 bij de Lutte is vanmiddag een bestuurder van een busje omgekomen. Het busje botste achterop een vrachtwagen in de file. De A1 tussen Hengelo en de Duitse grens was tot 4 uur 's middags afgesloten. Verkeer kan omrijden via Enschede en Duitse wegen. En de Rolling Stones brengen op 10 juli hun 25e studioalbum Foreign Tongues uit. Bijna 3 jaar na Hackney Diamonds. Het album met 14 nummers is in een maand opgenomen en bevat ook opnames van drummer Charlie Watts. Topartiesten als Paul McCartney werkten mee. Een tour is geschrapt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma.

Welkom bij Rompen Stompen. Hello everybody around the world. Welcome to Rompen Stompen. En dat bij Omroep Zilt. 80 jaar vrijheid. Daarom vieren we de bevrijdingsdag. Liberation Day. 80 years ago. Ik ga niet veel praten. We starten de show gelijk. Want dat is veel belangrijker. Glenn Miller. Andrew Sisters. Can Shake Hips Johnson.

Ja, Ken Shake Hips Johnson. Ja, die kwam helaas om tijdens de Blitz in Londen. Hij speelde in Café de Paris in Londen. En ja, daar werd hij, dat werd bombardeerd terwijl het 6 meter onder de Rilton bioscoop zat. 6 meter eronder. Ja, en dat werd bombardeerd. En daar is hij omkom tijdens die blitz. We gaan gelijk door. Verwelin met White Cliffs of Dover. Marlene Dietrich met Sarmier. Waar die bloemen zint. En hier moest ik even over nadenken. Lalle Anderson met Lily Manet. Uit 1938. Oh jongens.

0: durfde dit niet eens te draaien eigenlijk. Ja, ongelooflijk. Lal Anderson, de dame. Het nummer werd eigenlijk geschreven in 1915. Maar ja, via Radio Belgrado hoorden ook de Galgeerde troepen dit nummer. En daar werd het eigenlijk een grote hit voor. Ja, die Duitse korporaal daar in Afrika, want het was in Afrika, aan het front daar. Altijd om dezelfde tijd werd het draaid. En zelfs de Australiërs die begonnen te roepen van, zet dat ding eens wat harder, we vinden het fantastisch. Ja, jongens. Ik ben dat dan even. Ik durfde dit eigenlijk eerst niet te draaien, maar dan toch. The Comedian Harmonists. Ja, ook zo'n club. Die jongens die zaten precies tussen de twee wereldoorlogen in. En ze waren echt heel groot. Gedeelte was Duits en gedeelte was Joods. Maar toen kwam die rare club van Hitler op. En toen is die Joodse club, die is vluchten. Dit is specifiek voor, en speciaal voor Henk en Melvin. Mijn kleine cactus.
1: Blumen im Garten, so 20 Arten, von Rose, Tulpen und Narzissen, leisten sich heute die kleinsten Leute, das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, hollari, hollari, hollero. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mond, hollari, hollari, hollero.
2: Wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meine Kaktus und der sticht, der sticht.
1: Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, hollari, hollari, hollero.
2: Man findet gewöhnlich die Frauen ähnlich den Blumen, die sie gerne tragen. Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich, was sollen die Leute sonst von mir sagen?
1: Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hololari, hololari, hololaro. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mond? Hololari, hololaro, hololaro. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Oh, mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep.
3: Heute um 4 klopft an die Türe, Nanu Besuch so früh am Haare. Was war, Herr Krause?

Max Rabe en Palace Orchestra, Veronica der Les is da. Ja, dat is de Max Rabe die eert hier de comedian harmonist. En dit was specifiek voor Melvin en Henk, want wij zijn met z'n drieën ooit naar Max Rabe toe geweest en dat was fantastisch. En dit valt dan onder de noemer kleinkunst. De agenda die zou nou komen, maar die doen we in de tweede uur. We gaan gelijk door met de doo-wop. Dit binnen de progressive for I Want a Little Girl.

de Miles Brothers met Paper Doll 1943. Ja, daar namen de soldaten met, hè. Getekende dames. En dat was een paper doll. Johnny Horton en Big Sandy. Johnny Horton die had het over Sing the Bismarck. En Big Sandy die laat hem dan zinken door guided missiles.

Ja, Big Sandy. Guided Missiles. Ja, dat verhaal gaat natuurlijk vooral op aan de soldaten. Dit is Dr. Ross met Little Soldier Boy.

Elvis met Soulja Boy. Als je de uitzending terug luisteren wil, kan dat via de Omroep Zilt website of de Omroep Zilt app. Of via de Mixcloud Ron en Nienke, Romp Stompin. Of via YouTube Romp Stompin afdeling. We gaan er uit met Django Reinhardt. Oftewel, Django Reinhardt heeft het dan geschreven, maar hoe dat klonken heeft, dat weten we niet. Dus dit is de uitvoering van Warren Ellis en Pierre Bertrand. En het zit in de film Django. En Django moest zelf ook vluchten voor de Duitsers of de nazi's, hoe we het maar zeggen willen. Ik zou zeggen, tot zometeen naar het nieuws. Ik vind het eigenlijk een best wel een moeilijke uitzending om geen rare dingen te zeggen. En dat ga ik dan ook doen. Tot zometeen naar het nieuws. Till after the break. Romp and Stomp in some records. Oh man, ik ben er helemaal stil van. Dit is fantastisch mooi. En dat zit in de film Django. Dit is echt een requiem voor de gevallen gypsies en natuurlijk iedereen die nog meer van is. Oh man, wat was dat verschrikkelijk, die oorlog. En denk erom, het kan zo weer gebeuren. Maar de geschiedenisboeken staan vol van die ellende.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Beleggen in goud is populair in tijden van onzekerheid. De prijs steeg in 5 jaar van ongeveer 80 naar 140 euro per gram, met recente schommelingen. Goudzoeker De Nilsson Saaki werkt in Brokopondo met dure machines, na toestemming van de eigenaar. Smelterijen in Paramaribo groeien door de hoge prijs. De goudwinning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport feest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. In Portugal zijn dinsdag 15 mensen gearresteerd in een onderzoek naar misstanden bij de politie, waarmee het totaal op 25 arrestanten komt. Twee politiemedewerkers werden in januari aangeklaagd voor marteling en machtsmisbruik van migranten en daklozen. Beelden hiervan circuleerden in chatgroepen met collega's. Het vervolgonderzoek leidde dinsdag tot 14 nieuwe aanhoudingen van politiemedewerkers en 1 burger in Lissabon. En in Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU wil Armenië steunen als partner in de Zuidelijke Caucasus, onder meer via de Trump-route en visumvrij reizen, ondanks de complexe geopolitieke situatie en komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma.

welcome to the Rompin' Stompin'. Hello everybody around the world, welcome back to Rompin' Stompin' en dat bij Omroep Zilt. Ja, ik kan mij voorstellen dat iedereen lekker aan het feest vieren is. 80-jarig bestaan van het Bevrijdingsfestival. Fantastisch bevrijdingsdag natuurlijk. Ja. Maar ja, voor thuisblijvers en mensen die het echt interessant vinden, zitten we nou in het 76-jarig bestaan van Sun Records, het 76th anniversary of Sun Records. En waar is dat feestje ook, Nienke? Waar is dat? Oh nee, Nienke is er niet. Nienke is er pas volgende week weer. Nou, ik weet het adres natuurlijk ook wel. Het is 706 Union Avenue, Memphis, Tennessee, maar de song die heet 706 Union, Brad Such.

Nou, hier in de studio, na enig onderhoud van de apparatuur, aanschaf van nieuwe microfoons, ben ik nog een beetje aan het uitzoeken naar de juiste instelling van de microfoons. Maar dat doet er niet toe en dat mag de pret niet drukken. Jay Lee Lewis, we zitten nog altijd mid maart 1958. Geen datum leidt erbij. En de twee songs die we draaien, dat is Hello Hello Baby, die pas in 1961 uitkwam. En Slipper Around, en die kwam pas uit in 1974. Hello Hello Baby is eigenlijk de mastertake voor het Sun album dat uitkwam. LP, Jerry Lee's Greatest. In diezelfde sessie werden nog 5 takes van High School Confidential opgenomen. Terwijl hij in februari 1958 al 15 takes had opgenomen. Ja, dat is een beetje een apart verhaal met dat High School Confidential. Maar de versie van Slipping Around, ja, die kwam voor het eerst.

0: Zieke patiënten worden morgen naar Nederland gebracht. Dat is niet gevaarlijk, zegt viroloog Marion Koopmans.
1: We praten hier niet over risico voor de brede volksgezondheid. We praten over risico uiteraard voor de mensen die zelf de infectie hebben opgelopen en de directe contacten.
0: En dan nog even terug naar de bevrijdingsfestivals. Want in Groningen hing niet alleen de vrijheid, maar ook de liefde in de lucht. Zanger Douwe Bob wees het publiek op de jonge cameraman Sander.
2: Het is ook een hele knappe cameraman. Een hele knappe cameraman. Kijk hem nou. Heb je een vriendin?
3: Nee.
2: Of een vriend?
3: Nee. Single.
0: Nou, single. En voor hem was het ook nog eens zijn eerste werkdag, waarop hij dankzij Douwe Bob wist te scoren.
3: Ik zag een leuke dame. Ik denk, nou ja, ik ga ook maar gewoon iemand kiezen. En toen wees ik naar Bente, blijkbaar, ja.
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
3: De eerste date gaat komen, ja, ja, ja.
0: Wat een liefde. Clemens Peters, ja, je keek naar de kranten van morgen.
5: Ja, een internationale groep tech-investeerders steekt 152 miljoen euro in Quantware. Dat is een fabrikant van quantumchips in Delft. En de nieuwe investering zet Nederland stevig op de kaart in een industrie die ongeëvenaard snelle computers ontwikkelt, schrijft het FD. Quantumcomputers kunnen berekeningen maken die onmogelijk zijn voor de beste computers van vandaag en zijn dus van strategisch belang.
0: Als ze hun belofte waarmaken, kunnen ze helpen om nieuwe medicijnen of betere klimaatmodellen te maken. Daar staat dan tegenover dat quantumcomputers bij uitstek geschikt zijn voor het kraken van encryptie. Onlangs waarschuwde de Algemene Rekenkamer dat hiermee bijvoorbeeld de besturing van sluizen en waterkeringen kunnen worden overgenomen door vijandige mogendheden.
5: Het Gentleman Retreat op Ibiza moet mannen zachter en gevoeliger maken. Verslaggever Sien Buijsen van de Volkskrant ging mee op deze vijfdaagse en volgens hem nogal prijzige retraite om te kijken of zijn aanvankelijke cynisme wel terecht was. En wie weet kon hij er nog wat van leren.
0: Zijn cynisme is na vijf dagen dansen, vloeken en andere gevoelens uiten niet helemaal verdwenen. Maar is wel gehecht geraakt aan de worstelende mannen met wie hij de retraite heeft gedaan. Hij hoopt dat het die kerels en hun omgeving echt iets oplevert.
5: Meer dan 40 pagina's uit een oud bijbelmanuscript werden als verloren beschouwd. Maar wetenschappers uit Groningen en Glasgow hebben ze teruggevonden en met een speciale nieuwe techniek hersteld. Dat er teksten verloren gingen in het verleden was niet zo raar. Perkament was duur en werd soms uit bestaande boeken gehaald, schoongemaakt en opnieuw gebruikt.
0: Inhoudelijk ontdekten de wetenschappers ook iets nieuws, zegt hoogleraar Lietheid Peer Bolte, een oude hoofdstukindeling van de brieven van Paulus. De hoofdstukindeling die we nu gebruiken dateert uit de middeleeuwen, zegt hij. En nu blijkt dus dat er al in de 6e eeuw zo'n indeling in omloop was.
5: Ja, en de bevrijdingsdag is ook de kranten niet ontgaan. De Telegraaf was op pad met de Jostie-band die de pannen van het dak speelde op de bevrijdingsdagfestivals. En de grote vraag was vooral of alle 55 leden met de helikopter vervoerd zouden worden. Maar nee, ze gingen met de snelbus. In Vlissingen was de band de hoofdact, samen met zangeres Maan, die al 10 jaar ambassadeur is van de band.
0: Het festivalpubliek juicht ze enthousiast toe en dan kan de show beginnen. Kort daarna weer klinken de eerste tonen van 2 emmertjes water halen over het festivalterrein. Speciaal voor Bevrijdingsdag wordt vandaag een technoversie ten gehoor gebracht, gearrangeerd door Zonneveld en meegezongen door Maan.
6: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Allison heette het nummer, gezongen door Elvis Costello. Medische teams zijn op dit moment druk bezig met het evacueren van de zieken aan boord van cruiseschip Hondius. Vorige week overleden 3 passagiers die besmet raakten met het hondenvirus. Nog 4 mensen raakten besmet. Ja, hoe ga je als arts op zo'n schip nou te werk als er nood aan de man is zoals nu? Toon Frankemolen is nu bedrijfsarts, maar werkte eerder een tijd als arts op cruiseschepen. Goedenavond, Toon.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe bereid je als arts nou... Als je op zo'n schip zit, dat kan soms een maand duren of 6 weken, zo reis, misschien wel langer, voor op zo'n uitbraak. Ik weet niet of je die hebt meegemaakt, maar toch.
2: Nou, ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar om antwoord te geven op de vraag hoe je voorbereidt op zo'n situatie, is eigenlijk antwoord is niet. Je bent van tevoren natuurlijk altijd door de maatschappij waarin je, waarvoor je werkt, word je daarop wel getraind. In de zin van dat je maatregelen... krijgt die je moet uitvoeren op het moment dat er een infectie dreigt.
0: Ja.
2: Die heb ik in de tijd dat ik voor Carnival werkte, heb ik die ook gekregen. Men was in die tijd met name bang voor de uitbraak van norovirus. Hè, dus het virus wat gastroenteritis veroorzaakt.
0: Wat ook van land komt, neem ik aan.
2: Ja, zeker. Zeker, ja. Maar wat uiterst besmettelijk is. En er waren hele strikte maatregelen waar we mee rekening dienden te houden op het moment dat dat...
0: Zoals?
2: Nou, mensen die zich bij ons rapporteerden in de ziekenboeg... met klachten van misselijkheid, braken, diarree... die moesten in strikte isolatie. En een aantal dagen totdat de klachten verdwenen waren.
0: Ja, ja. Maar is zo'n dit schip waar jij werkt is een groter schip?
2: Ja.
0: Met hoeveel mensen zat je op die cruise?
2: Ja, ik heb op 3 schepen gewerkt. Het grootste schip waar ik op heb gewerkt had 3700 passagiers en 1200 man.
0: Dat zijn 5000 mensen dus bijna.
2: Ja.
0: Maar dan zit je in een kleine stad... Met elkaar in een drijvende stad.
2: Zeker, waar we 2 artsen.
0: Ja, en 2 artsen.
2: Ja.
0: En hoe groot is dan die ziekenboeg? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, je hebt een praktijkruimte met 2 spreekkamers. Je hebt een kleine opnameruimte met een aantal bedden. Kleine intensive care met waar we ook mensen kunnen beademen.
0: Ja.
2: Het is eigenlijk een klein ziekenhuis, precies wat je zegt.
0: Maar als je dan bijvoorbeeld de ergste scènes voor je haalt als het om COVID gaat... dan kom je vermoedelijk, zeker in zo'n schip, echt op een gegeven moment in nood ook... plekken tekort of zo, of niet?
2: Ja, als het echt ernstig wordt met aantallen patiënten... dan kan je in zo'n ziekenboeg niet zoveel meer beginnen.
0: Ja.
2: Maar dan ga je dus mensen gewoon in een hut opnemen... en al daar ook verplegen.
0: Dan moeten ze daar blijven bijvoorbeeld,
2: ja.
0: Hè? Als het om een virus gaat.
2: Ja.
0: Maar dat heb jij verder niet...
2: Zelf niet meegemaakt. Collega Vel van mij, die heeft een norovirusuitbraak meegemaakt... toen hij de Atlantische Oceaan overslag met een schip. Er zijn ook 2 doden gevallen.
0: En hoe ging hij te werk, weet je dat, ongeveer?
2: Nou... Ja, ik weet dat het wijden met de kraan open was. Dat het vooral heel veel mensen zorgen dat ze voldoende dronken... en voldoende vloeistof binnenkregen. En er werden medicijnen voor geschreven tegen diarree. En ja, we hopen dat het snel overwaait.
0: Ja. Ja, en soms weet je misschien ook zelfs niet helemaal precies wat voor virus het is. En weet je het ook niet direct als je het gaat controleren?
2: Nee, want daar is natuurlijk uitgebreide aanvullende diagnostiek voor nodig. Wat je normaal gesproken in een ziekenhuis doet.
0: Ja.
2: En die diagnostische mogelijkheden heb je vaak niet aan boord van een cruiseschip.
0: Waar komen de naïeve vragen? Kun je dan als arts naar de kapitein stappen en zeggen... kapitein, onmiddellijk naar de wal?
2: Zeker,
0: ja?
2: 100%.
0: En dat moeten ze ook opvoeren?
2: Ja, zeker. Ja, dat kan. Ja.
0: Ben je in zo'n situatie geweest eigenlijk? Los van virussen? Want dat heb je niet meegemaakt.
2: Nee, ik ben wel in een situatie geweest... waar we een keer een patiënt door een helikopter hebben moeten laten afhalen. Dat was een mevrouw die was gevallen. En die had een hersenbloeding opgelopen. En die moest onmiddellijk naar de wal. En toen kwam een grote helikopter van de US Coast Guard boven de dek. En die nam de patiënt mee, midden in de nacht. Dat is het meest spectaculair wat ik een keer heb meegemaakt.
0: Ja. Ja. En is er in jullie ruimte ook mogelijkheid om te opereren?
2: Nee. Nee, opereren doen ze in principe niet.
0: Er zijn geen chirurgen geweest. Jullie met samen z'n 2, hè?
2: Ja,
0: klinkt trouwens als heel weinig, vind ik. 2 voor 5000.
2: Zeker. Nou ja, het is ongeveer de grootte van een... 5000 mensen is ongeveer de grootte van een kleine huisartsenpraktijk. Dus het is voor 2 artsen dat op zich prima te doen. We hebben wel eens iemand beademd. Dat langdurig ook. Dat was iemand die een ernstige aanval van COPD kreeg. Dus een chronische longziekte. Dat was een meneer die ernstig rookte ook. En die hebben we toen langdurig aan boord beademd. Dat ging wel.
0: Ja.
2: Dat dat komt wel.
0: En je hebt natuurlijk ook de standaard dingen als defibrillator, ja. Al die dingen.
2: Ja.
0: Maar veel het echte grote materieel, zal ik maar even noemen, dat is niet per se aanwezig.
2: Nee, dat heb je niet. Dan moet je inderdaad toch uitwijken. Of inderdaad zo snel mogelijk naar de haven of de helikopter bellen, zoals we toen een keer hebben gedaan. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. En wat gebeurt er in een situatie dat iemand... Want even, op zo'n cruiseschip, dit is nu een uitbraak, maar je hebt natuurlijk ook hele... quasi onbenullige dingen die gebeuren die met grote... Als iemand onderuit glijdt in de douche, ik doe maar wat. Heup breekt.
2: Ja.
0: Komt ook voor.
2: Zeker.
0: En wat nog meer? Wat maak je dan meer mee?
2: Van alles eigenlijk. De grap is dat het eigenlijk best wel een drukke baan was. Want je was de hele dag bezig gewoon met spreekuur draaien. En als je daarna had je dienst. Dan gebeurde er meestal wel wat. Ja, dat kon iemand die inderdaad wel uitgegleden was in de douche. Of iemand die onwel werd. Iemand die een zwangere met buikpijn die een keer die even nagekeken moest worden.
0: Kinderen met...
2: Ja, met
0: zijn niet alleen maar oude mensen die cruises doen?
2: Zeker
0: toch?
2: Niet. Nou ja... De maatschappij waar ik voor werk, de carnaval, richtte zich echt op een breed publiek. Dus ook veel gezinnen met jonge kinderen. En kinderen ook veel gezien. Eigenlijk van alles wat. Eigenlijk alles wat je kunt verzinnen. Of psychische problemen.
0: Ik wou net zeggen, psychische hulp ook?
2: Zeker. Ja hoor.
0: Dan moet je echt van alle markten thuis zijn. Ja. Wat was jouw ervaren arts toen je begon eigenlijk?
2: Zeker. De grap is eigenlijk het werken als arts op een cruiseschip. Er zijn eigenlijk drie specialismen ineens. Dat is bedrijfsarts, huisarts en spoedeis- en hulparts. En ik kwam toen ik dat ging doen, kwam ik uit Australië. Daar had ik de 2,5 jaar daarvoor gewerkt. En daar had ik echt heel veel ervaring op gedaan.
0: Ja.
2: In huisartsgeneeskunde, in spoedeis- en hulpgeneeskunde. Dus dat kwam me heel goed van pas.
0: Maar dit klinkt als een heel dynamisch en best wel mooi vak.
2: Ja.
0: En dan zit hier een bedrijfsarts tegenover. Wat saai, man. Wat heb je nou gedaan?
2: Bedrijfsgeneeskunde is helemaal niet saai.
0: De een na de ander je open voor een testje.
2: Ja, nee, zeker nee. Maar kijk, het is natuurlijk allemaal heel erg leuk en spectaculair. En het is inderdaad een heel dynamisch vak. Maar ja, het is natuurlijk ook een vak wat niet echt met een gezinsleven te combineren valt. Althans, dat vind ik. Er zijn mensen die...
0: Oké, dus steeds met je privé. Je moet goed opletten als je dit doet.
2: Ja. Ja, maar goed, ik heb altijd wel in mijn achterhoofd... wie weet dat ik ooit toch eens een keer... je weet maar nooit. Ja.
0: Ja,
2: het blijft zeker nu met dit weer het nieuws is... dan denk ik van, het begint toch weer te knippelen. Ja.
0: En nog even misschien een beetje een bizarre vraag... maar als er mensen overlijden... en dat schip zit ergens midden op de oceaan...
2: Ja.
0: Is het schip dan ook geoutilleerd? Is er een soort van mortuarium of is er een koelcel? Wat is er?
2: Ja, we hadden aan boord van het schip twee koelcellen... waar we twee overledenen konden bewaren. En die was naast de crewbar.
0: Naast de crewbar?
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja.
0: En is dat toeval of heeft dat technische reden? Dat...
2: Nee hoor, het had geen technische reden.
0: Ik wou zeggen vanwege de koelte dat misschien de drank daar ook aan stond.
2: Dat daar de wodkafles in was.
0: Ja.
2: Nee, dat niet. Dat was eigenlijk toevallig, maar wel een leuk detail.
0: Ja. En je volgt dit nieuws natuurlijk met grote nieuwsgierigheid.
2: Zeker.
0: Denk je dat er goed gehandeld is van buitenaf bekeken?
2: Denk het wel, ja, zeker. Het is natuurlijk wel interessant wat voor virus dit natuurlijk precies is. Hè? Want hantavirus is normaal gesproken niet iets wat van mens op mens wordt overgedragen.
0: Nee.
2: Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen.
0: Want ben je zelf ook wel eens ziek geworden? Van het feit dat iemand anders ziek was, een patiënt, dat jij daarmee ook misselijk werd overgeven?
2: Op een schip?
0: Ja?
2: Nee, ik ben wel zeer ziek geweest, dat wel. Maar nooit geen besmettelijke aandoening gehad, nee.
0: Dat is geloof ik maar eenmalig, hè? Dat je, als je eenmaal zeeziek bent geweest, word je niet nog een keer, of wel?
2: Oh, zeeziekte? Nee, ik ben al meerdere keren in mijn leven zeeziek.
0: Dat kan meerdere keer.
2: Ja, zeker. Dat was toen al heel lang geleden.
0: Ja.
2: Maar we zaten toen met het schip in een hurricane.
0: Ja.
2: En... toen was ongeveer alles in onze ziekenboeg wat een inhoud had, was als kotsbak gebruikt. Dus dat was wel heftig.
0: Ja.
2: En ik was daar ook in onderdeel van jou.
0: Ja. Bijzonder bak, bijzonder vak. Ja. Als arts aan boord zijn van de cruise. Dankjewel.
2: Ja, graag
0: gedaan.
2: Dankjewel.

0: En mijn gast aan tafel, die ik zo bekend maak, die werd vrolijk van het nummer. Die hoorde Norwegian Wood. Deze keer gezongen door Helen Over. Zei, ah lekker, ik ben een Beatles-fan. Is inderdaad een Beatles-stuk. Ja, we gaan het hebben over het vuurtje tussen de paus en president Trump. Werd deze week nog wat verder opgestookt. Misschien past dat ook nog binnen dat tekstspel is. De benoeming van Evelio Menivar Ayala als nieuwe bisschop van West Virginia. Eigenlijk een republikeins bolwerk. En vandaag beschuldigde Trump de paus nog eens van heel veel katholiek in gevaar te brengen, omdat, en dan quote ik hem, hij het prima zou vinden als Iran een kernwapen zou hebben. En wie dit allemaal mag gaan oplossen, zit de buitenlandminister Rubio van Amerika, want die gaat op bezoek uit het Vaticaan. Nou, de man die ik nu bekend ga maken en de Beatle-fan dus, maar tevens presentator van de pauskast, Stijn Fens. Ja, wie is deze bisschop? Evelio Menivar Ayala.
1: Nou, ik zou bijna zeggen, het is de worst nightmare van president Trump.
0: Goeie bijnaam.
1: Ja, ja. Hij was ooit een illegaal immigrant en is samen met zijn broer in een laadbak van een vrachtauto Amerika ingesmokkeld eigenlijk. Het was geloof ik de derde poging. Hij is in de bouw gaan werken. Hij is in de avonturen Spaans gaan leren. En hij is in 2004 geloof ik tot de priester gewijd. In 2023 werd hij zelfs hulpbisschop van Washington. Dus hij maakt echt carrière. Hij is bovendien een uitgesproken tegenstander van het immigratiebeleid van Donald Trump. En juist deze man wordt nu de bisschop van West Virginia.
0: Ja.
1: William Charleston, dat is eigenlijk het bisdom dat het hele West Virginia omvat. Een republikeins bolwerk. Ik zou bijna zeggen de Efteling van MAGA, van Make America Great Again. En die krijgen nou juist deze man ja. als bisschop. Ja, alsof het voor Trump allemaal al niet erg genoeg was.
0: Nee, ja, je zou kunnen zeggen hij stuurt ijs erop af.
1: Dat zou je bij wijze van kunnen zeggen, maar dan krijgt hij echt ruzie met de paus.
0: Ja, zou hij er bang voor zijn dan?
1: Ik denk toch dat Trump de paus vreest en niet goed raad met hem weet. Want kijk, Trump is eigenlijk niet geïnteresseerd in de paus als religieus leider, maar wel in de macht die de paus heeft. Deze paus heeft morele macht en ook morele macht over de kiezers van Trump. En hij krijgt geen grip op.
0: Maar hij denkt er kennelijk grip op te krijgen door hem uit te dagen.
1: Ja, en daarmee overschrijdt hij en ook voor veel katholieke Trump-stemmers toch een grens.
0: Oh ja, zijn die in opspraak, zeggen die van dit gaat te ver?
1: Ik zag een toen hij een paar weken geleden die uitspraak had gedaan. De paus was zwak als het over misdaad ging. Hij begreep helemaal niks van politiek. Buitenlandse politiek was verschrikkelijk. En toen zag ik een kerkganger in Chicago en die zei, nou, ik vind eigenlijk best wel goed wat onze president in Iran doet. Maar wat hij met de paus gedaan heeft. Ook toen hij een soort cartoon had laten maken door AI, waarin hij een soort Christusfiguur te zien was die een zieke zou genezen. Dit gaat te ver. Dus hij heeft uiteindelijk ook zijn eigen achterban tegen zich gekregen. Ook zijn katholieke achterban.
0: Ja, en is de paus, kijk, ik ken de paus niet. Jij doet alsof je hem kent, maar je hebt hem nooit ontmoet.
1: Ja.
0: Dat is jouw vak.
1: Ik denk dat ik hem een beetje ken. Ja.
0: Is de paus dan iemand die uitdaagt, die dit spel speelt?
1: Nou, kijk, het Vaticaan en ook de paus zelf, die zegt, nee, ik daag niemand uit. Ik ben geen politicus. Ik wil helemaal niet in debat met Trump. Het enige wat ik doe is het evangelie verkondigen. En dan, ik zeg gewoon wat de kerk leert als het gaat over hoe je met vreemdelingen omgaat. Dat in het evangelie geschreven staat, zalig zijn de vredestichters. Dat is het enige wat ik doe. Maar ondertussen neemt hij natuurlijk wel stelling. En Trump is alle perken te buiten gegaan. Maar ook deze paus is verder gegaan dan welke paus ook, als het ging om het contact met Trump. Bijvoorbeeld, toen Trump zei, ik wil de hele beschaving, de Iraanse beschaving uitwissen, toen heeft de paus gezegd, ik vraag elke katholieke, van elke Amerikaan, ga naar je congressman en zeg dat hij voor vrede moet vechten. Dat is natuurlijk voor een paus ook ongekend. Dus uiteindelijk, de grote schuld van deze uitslaande diplomatieke brand ligt bij Trump. Maar de paus is ook duidelijker geweest dan ooit. Dus daar ligt ook een oorzaak.
0: Ja, maar hoe moet ik nu verder? Want nu is Rubio er al eigenlijk? Gaat hij donderdag?
1: Nee, ik weet niet of hij er al is. Donderdag gaat hij naar de paus.
0: Ja.
1: Hij staat trouwens niet alleen voor de paus, want hij moet ook de plooien gladstrijken met Meloni. Dat was lange tijd misschien wel de beste vriendin van Trump in Europa. Tot Italië het niet zag zitten dat er Italiaanse luchtmachtbasis werden gebruikt voor de aanval in het Midden-Oosten.
0: Ja, dus ze gaat naar twee.
1: Ja, en ze heeft het ook opgenomen voor de paus.
0: Ja.
1: Dat doe je als Italiaanse premier. En toen zei Trump, ik heb hem in Meloni vergist. Ze is helemaal niet moedig. Dat heeft heel Italië Trump enorm kwalijk genomen. Dus er moeten enorm veel plooien worden gladgestreken. Dus Rubio moet het met de paus goed maken. Hij moet het met Meloni goed maken. En misschien denkt Rubio ook wel aan zijn eigen politieke carrière. Want over 2 jaar zijn er weer presidentsverkiezingen. Ja. En als hij nou toch eens het goed zou kunnen maken tussen de paus van Rome en Trump. Ja. Dat zou hem wel helpen.
0: Dus het wordt vlijend, zalvend zou ik bijna zeggen, dat gesprek. En het gaat niet op het scherp van de snede zoals Trump eigenlijk gewend is om te doen als hij in het Witte Huis is en iemand als Zelensky op bezoek heeft. Nee, zo fel wordt het
1: nee,
0: niet.
1: Hij komt de pauselijke bibliotheek binnen, daar vindt dat gesprek plaats. Ze gaan zitten. Die gesprekken zijn enorm beleefd. Er worden wel dingen gezegd, maar er worden zeer omvloerst gezegd. Er wordt na afloop ook niet bekendgemaakt wat er gezegd is.
0: Door de paus is door niet gebruikt. Maar Rubio zou het mogen doen?
1: Rubio zou het mogen doen. Maar ik kan nu al jou de verklaring geven die het Vaticaan uitbrengt. Het waren beleefd gesprekken. Het ging over onderwerpen die beide landen, het Vaticaan is natuurlijk een land, raken. En we hechten aan een constructieve samenwerking met de regering in Washington.
0: Ja. En is er dan nog iets van een agenda of zelfs een verborgen agenda bij de paus? Wil die zelf hier nog iets mee bereiken?
1: Ik denk dat deze man, die paus, is een hele rustige man. Hij luistert graag. Dus ik denk dat Rubio gaat zitten en dat hij zegt, wat brengt u hier? Dus ik denk dat hij op een hele subtiele manier Rubio bijna op de knieën zal dwingen. En bijna op vergeten zal moeten smeken in diplomatieke taal.
0: In die mooie zaal, in die mooie zaal, op zijn knieën.
1: Ligt een mooi kleedje.
0: Heel kleedje, niet tegen het marmer, maar gewoon een kleedje. Ja. Boetedoening, in feite.
1: Eigenlijk een gang naar Canossa.
0: Ja. Stijn, deze pauze toch stiekem weg gewoon democraat, of niet?
1: Nou, dat is heel interessant. Ik denk het wel. Maar hij heeft dus ook nog 2 broers. En hij heeft 1 broer, dat is een echt prototype democraat. En zijn andere broer, die is helemaal gek van Trump. Dat is, hij heeft ook zo'n pet van Make America Great Again. Ja. Die heeft onmiddellijk al zijn tweets moeten verwijderen toen zijn broer paus werd. Dus in zijn familie is er ook discussie.
0: Ja, dan is dat voor mij volgens mij toch de verborgen agenda van de paus. Ik dank je wel voor je komst, Stijn Fens.

0: Nog nooit eerder gehoord, maar mooi. Potion, gezongen door Joe. De Chinees Wu Yize won gisteren met weergeloos spel de finale van de WK Snooker.
1: The second youngest player to lift the World Championship trophy. And that's nice to see. Hugs all around. But it is Wu Yize who is the 2026 Hello World Snooker Champion.
0: Ja, het is voor het tweede jaar op rij dat een Chinees de wereldtitel wint. Staan we aan het begin van het tijdperk van Chinese dominantie in een van oorsprong oer-Britse sport. Dat ga ik bespreken met twee Nederlandse snoekerspelers, Barry Fransen en met Ka Yu Man. Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Barry, om met jou te beginnen, wat maakt deze Chinees zo weergeloos?
2: Buiten zijn jeugdige onbevangenheid is dat ook meteen zijn sterke kracht. Gewoon geen angst hebben, gewoon gaan voor elke bal die daar ligt zo ongeveer. Waar vroeger, of tot enkele jaren geleden, elke snoekerspeler ook nog wel eens tactisch dacht en safe ging spelen, gaat hij gewoon eigenlijk vol in de aanval.
0: Ja, en volg je hem al een tijd eigenlijk? Hij is geloof ik, wat is hij, 1 of 22? Hè?
2: 22, ja. Kleine anekdote is, in het kort is dat ik 2 jaar geleden een Chinese speler zag op een Q-tour, zoals dat heet.
0: En wat is dat?
2: Een soort voorselectie voor de profcircuit.
0: Ja.
2: En toen heb ik voor de gein, terwijl ik geen gokker ben, €5 op Zhao Xintong gezet. En die werd een jaar later kampioen. Toen zeiden mijn trainingspartners, nou, dan wil ik wel weten wie je op dit jaar gaat zetten. Dus ik heb vorig jaar in juni €5 ingezet op Wu Yize. En de rest is geschiedenis voor mij. Dus hij was niet onbekend, om het zo maar te zeggen. Nee. Maar dat hij wereldkampioen zou worden meteen, had ik eigenlijk ook niet verwacht. Wel gehoopt.
0: Oké, en Kaan, geldt dat voor jou ook? Zag jij het aankomen dat het zo snel ging met hem?
3: Eigenlijk niet. Ik had meer het idee dat Zhao Xintong misschien het meer een kans zou maken. Dus het was ook verrassend. Maar ik vind Wu sowieso echt een briljante speler. Maar ook heel jong. Maar ook wat Barry zegt, ik sluit me helemaal daarbij aan. Heel onbevangen speelt hij. Maar ook fris en veel lef in zijn game.
0: En ik ben echt een amateur als ik ernaar zit te kijken. Maar wat is dan onbevangen in deze sport? Wat zie je dan voor bijzonders?
3: Ja, gewoon niet bang zijn om bepaalde shots aan te nemen. Wat Barry aangaf van de meer doorgewinterde speler, die zou dan misschien 2 keer over nadenken of je bepaalde shots aannemen of niet.
0: Ja, en hij is een echte aanvaller, begrijp ik.
2: Dat is hij.
0: Nou, niet helemaal?
3: Ja en nee. Op sommige momenten dan zie ik wel dat hij wel langer over nadenkt. Op bepaalde shots, dat zou ik wel of niet doen. Maar als je het vergelijkt met Sean Murphy, dan ja.
0: Ja, hey, en ja, opeens die opkomst van een aantal Chinezen. We worden 2 keer wereldkampioen nu de afgelopen keer. En waar komt dit vandaan, Barry? Is er iets veranderd in dat land? Zijn ze anders gaan trainen bijvoorbeeld?
2: Het is wel een proces van wat al een jaar of 13 of 14 loopt. Dit Ding Yinghu is dat ooit begonnen. Dat is, die wordt al fors behandeld ook in China. Die is doorgebroken een jaar of 13, 14 geleden. Echt bij de grootheden in de snoeker. En toen is snoeker eigenlijk ontploft in China. Toen heeft China ook een straat opgekocht in, ik dacht in Londen.
0: Ja.
2: En daar heel veel jonge talenten naartoe gezet. In China hebben ze ook, ik dacht, iets van 100 miljoen actieve snoekerspelers op dit moment. Er worden hele trainingscentra gebouwd en sporthallen omgebouwd voor snoeker. Ook voor andere sporten hoor. Maar dan kan het ook bijna niet anders dan dat er talenten boven komen drijven.
0: Ja, maar dat is gewoon ook de wet van het feit dat je heel veel mensen aan sporten zet. Ik ga dan ook vanuit dat ze zelf ook willen. En dat er dan altijd wel iemand uitrolt.
2: Ja, en ik, maar goed, dat weet mijn medespreekster misschien beter als mij. Ik heb ook het idee, tenminste dat is wat ik in de snoekerwereld vaak hoor. Die jongens die zitten met z'n 20 in 5 huizen, 4 huizen.
0: Ja.
2: En die gaan met z'n allen trainen. En die trainen echt 10 tot 14 uur per dag met enorm goede spelers. En hebben eigenlijk de keuze. Dus, om met haar ouders naar Engeland te gaan, zeg maar. Ja. Wu is bijvoorbeeld met zijn vader naar Engeland vertrokken toen hij 16 was. En en doet niets anders dan snoekeren, om het zo maar eens te zeggen. Ja, dat zou je in de Nederland of Amerika niet voor elkaar krijgen. Daar ga je naar school.
0: Precies. K, jouw familie komt uit Hongkong. Herken jij dit? Misschien weet je het een en ander van China daarin?
3: Ja, zeker. Dat wat Barry zei, het is gewoon nadat Ding Junhui zeg maar was doorgebroken, was het echt een ding geworden in China. En er zit gewoon heel veel geld in. Hè? Er wordt echt geld ingepompt, er wordt gewoon volop geïnvesteerd. Heel veel mensen willen dan misschien zoals Ding Junhui worden. Laat ik zo beginnen. En het ontploft allemaal, hè?
0: Ja.
3: En
0: En die Wu Yeezy, wat is zijn verhaal dan precies? Wat is er met hem allemaal gebeurd? Waar komt hij vandaan?
3: Oh, dat weet ik niet exact. Ik weet wel dat hij, wat Barry zei, ze zijn gewoon vanaf een bepaalde leeftijd naar Engeland verhuisd. De vader heeft volgens mij ook zijn baan opgegeven, volgens mij, om met hem hier naartoe te reizen, om echt volop in snoeker te gaan.
0: Ja, ja. Barry, je weet er ook het een en ander van, neem ik aan?
2: Ja, hij is toen hij 14 was, is hij, is trouwens ook op internet terug te zien, heeft hij het wereldkampioenschap onder 21 geworden. En dat klinkt als niet belangrijk, maar dat is echt absurd. Want daar staan de profs die je nu dus ziet, waren toen 19 en 20 en hij werd als 14-jarige kampioen. En toen heeft zijn vader inderdaad zijn huis verkocht, zijn antiekwinkel verkocht. En zijn ze met z'n tweeën, toen hij 16 was, naar Engeland verhuisd. En zaten daar, en dat maakt het verhaal alleen maar dramatischer en mooier. Hebben daar echt jaren vier op een kamertje gezeten met z'n tweeën zonder raam. En met z'n tweeën in één bed geslapen. En echt de hele dag getraind. Vader de hele dag ballen teruggelegd en af en toe een baantje gezocht. Moeder in China. Dus het is een prachtig verhaal dat het ook nog uitpakt tot een wereldtitel.
0: Maar jij zegt prachtig, Barry. Als ik 14 ben en ik moet verplicht met mijn vader mee op een klein kamertje gaan zitten omdat ik een sport moet bedrijven. Ik weet niet of het prachtig is, hè? Het is ook een beetje dwangmatig, klinkt het wel.
2: Ja, ik weet bij hem in ieder geval dat het echt zijn eigen keuze was. Hij is op zijn 7e al begonnen. Uh-huh. En bezeten van het spelletje. En we hebben ook in Europa, zelfs in Nederland, twee van die jonge talenten. En als de ouders daar achter staan, hier mag het niet hoor, in deze vorm.
0: Nee.
2: Ik heb begrepen dat dit gezin ook niet zo heel veel keuze had, zeg maar. Het was de armoede in China en in de fabriek gaan werken, als ik het goed heb begrepen. Ja. Of deze topsportcarrière proberen te gaan bereiken.
0: Oké, okay. Kan je wat zeggen? Ik hoorde je, maar...
3: Nee, ik was het mee eens, dus ik zei...
0: Mm. Oh, je zei en je was het mee eens. Ja. Wat denk jij hoe die Engelsen erbij zitten? Die dachten, wacht even, dit is toch onze sport? Dit is toch ons WK? Wij hebben toch O'Sullivan?
3: Ja, O'Sullivan. Ja, ik denk dat ze... Ja, als je kijkt naar hoe gedisciplineerd de Chinezen zijn... en als je vergelijkt met westerse mensen, het is ook een cultuurverschil, hè?
0: Dat geloof jij. Jij denkt dat door cultuurverschil komt dat we in deze situatie raken. Nou, we.
3: In de zin van hoeveel bloeit het eigenlijk nog, hè, in de westerse wereld, hè, qua talenten. Nou, en als je het vergelijkt in verhouding met China, hoeveel mensen, hoeveel topspelers er nu zijn in vergelijking tot...
0: Maar is de opleiding ook veranderd, K? Want in Nederland denk ik dat ook heel veel misschien in kroegen plaatsvindt. En dat je zo een beetje de sport eigen maakt. Misschien is dat in een land als China heel anders.
3: Ja, ik denk dat het daar echt bijna een opleiding wordt eigenlijk in China.
0: Ja.
3: Dat je echt volgens mij voor kan kiezen van ik zou dat wel willen worden. En dan kan je zijn er academies waar je het les kunt volgen, denk ik.
0: Ja, Barry, wat vinden de Britten, denk je?
2: Dat is echt een tweesplitsing. Ik krijg de mails en de WhatsApps en de Facebooks mee van de verschillende bonden. En het is echt 50-50. De helft vindt het geweldig en houdt van het spel. Het is goed voor het spel, het is goed voor de sport en aantrekkelijk. Ja, en dan zijn er de conservatieve Engelsen die zeggen van... Ja, maar je kunt toch zo niet spelen? En waar zijn onze spelers? Maar goed, hey, verandering doet pijn, hè?
0: Ja, Kali doorschema, het heeft ook met een soort cultuur te maken en doorzettingsvermogen. Moeten de Britse fans dan eens, of de mensen die graag zo goed willen worden in snoeker, is een klein schop onder het holletje hebben.
2: Daar is het. Ik ben niet goed in andere sporten, maar ik denk als ik profdarter had willen worden en ik ging 12 uur per dag darten of schaken of Misschien zelfs wel voetballen, dat weet ik niet. Maar dan word je daar beter in.
0: Ja, ja. Is het zo dat de vrouwen er ook aan zitten te komen vanuit China? Met snooker?
3: Vanuit China? Ja, ik zie wel Bayou Lu, zeg maar. Ik vind haar wel een hele talentvolle speelster.
0: Ja.
3: Een van de betere vrouwen die ik ooit heb zien snoekeren. Die vaak centuries maakt in wedstrijden. Maar of er veel meer zou van kunnen komen van haar, dat weet ik niet.
0: Nee. Nou, in ieder geval is er bij de mannen sprake van een grote omwenteling. En is het maar weer spannend voor de Britten wat er met hun sport gaat gebeuren. Ik dank jullie alle twee voor jullie verhaal. Dankjewel, Berry Fransen en Kai Joman.
2: Graag gedaan.
3: Ja, dankjewel.

0: Je suis flou, gezongen door Pauline Kroes. De hindoe-nationalistische partij van premier Modi wint steeds meer terrein in India. Gisteren won de partij de verkiezingen in de grootste deelstaat West-Bengalen. In een andere deelstaat verloor een andere belangrijke politieke tegenstander ook terrein. Met een hele opvallende naam, althans voor mij en voor u wellicht ook. M.K. Stalin. En het blijkt niet de enige met een communistische achternaam in die regio. Wat zit er allemaal achter die vreemde naam? Dat bespreek ik met Wart Berenschot, hoogleraar politieke antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Wart. Ja, wie is deze man allereerst? En dan vervolgens, hoe komt hij aan die naam?
1: Ja, Stalin is, of eigenlijk dus nu was, de deelstaatpremier van Tamil Nadu en de leider van de DMK-partij. Partij van lage kasten. Een van de meest belangrijke partijen van die deelstaat. En ja, zijn achternaam is eigenlijk wel een mooi verhaal. Vooral ook omdat hij lang niet de enige is. Als je in Tamil Nadu over straat loopt, zou je zomaar een Khrushchev of een Che Guevara tegen kunnen komen. En ik had het er met een collega-onderzoeker over uit Tamil Nadu. Die zat op de lagere school in de klas met een Marx, een Lenin en een Garibaldi. Dus het is daar een traditie van communistische achternamen.
0: Ja.
1: Nou, en de reden daarom is eigenlijk wel interessant, want dat is eigenlijk een vorm van verzet tegen het kastensysteem. En het gaat helemaal terug tot...
0: Leg nog heel even uit in het kastensysteem is. Mijn middelbare schooltijd is ook alweer een tijdje geleden.
1: Ik kan me voorstellen. Nee, dus in India heb je eigenlijk door het hindoeïsme, door een soort door religie gesanctioneerde sociale hiërarchie, met kastengroepen, met brahmanen aan de bovenkant, meeste status, en Dalits of untouchables aan de onderkant. En het punt van het kastensysteem, en dat is de link met Stalin, is dat je kasten zit in je achternaam. Dus je kan, als mensen zich voorstellen, ja, en ze zeggen, ik ben Parmar of Chamar, bijvoorbeeld, zeggen ze dan. Dan weet jij ook, dat is iemand van een lage kaste. En daarmee word je al geplaatst op die sociale ladder.
0: Ja.
1: Dus toen er in Tamil Nadu een beweging ontstond tegen die kastenhiërarchieën, was die achternaam een doorn in het oog. En een vorm van weerstand was om te gaan zeggen tegen iedereen, verander je achternaam. En grappig genoeg geliep dat via schoolleraren die bij die beweging zaten. Die zeiden tegen de ouders, verander de achternaam van je kind. En omdat in die tijd die beweging ook veel links, connecties had met Rusland en met de communistische partij. Een beetje ook anti-religie, ook sociale gelijkheid. Namen ze veel inspiratie en namen uit Rusland. Dus je zag zo vanaf jaren 50, jaren 80 een enorme golf van namen. Waarvan deze M.K. Stalin er dus één van is. Maar van is ook, hij is lang niet. Die namen zijn niet alleen maar communistische namen. Je hebt ook Voltaire, kan je tegenkomen. Ja. Dus meer verlichtingse mensen.
0: Jij noemde het Garibaldi. Is dat het?
1: Garibaldi, de Italiaanse onafhankelijkheidsstrijder, ja, bijvoorbeeld. Maar ook namen, Sanskriet namen die juist heel verheven en meer lokaal zijn. Dus de vader van Stalin, die hernoemde zichzelf Karuna Nidhi. En dat betekent zoiets als de schat van compassie. Maar allemaal een vorm van verzet tegen het stigma dat hun oorspronkelijke namen met zich mee hadden. En dat is waarom je in Zuid-India zoveel gekke communistische namen ziet.
0: Ja, maar ik denk als dat dan gebeurt, je zei het tussen de jaren 50 en 80 met name, begrijp ik. Dus op een gegeven moment in de post-Stalin-tijd zouden mensen nog gedacht kunnen hebben, misschien, als ze communist waren, ik ben trots op die achternaam. Of leeft. Maar op een gegeven moment krijg je te horen wie Stalin was en wat hij allemaal gedaan heeft in zijn leven. En daar wil je er van af.
1: Ja.
0: Hoe werkte dat voor die mensen? Want je komt niet zomaar van je naam af wellicht.
1: Nee. Nou, en deze Stalin zelf, die wilde toen naar het verhaal ging, dat vertelde hij zelf altijd in zijn speeches, wilde hij naar een christelijke middelbare school. En daar werd hij geweigerd vanwege zijn naam. Dus toen was de populariteit van Stalin al wat
0: tanende,
1: zullen we maar zeggen. Maar hij werd geboren in 1951, 4 dagen voordat Stalin overleed. En dat was de reden dat die vader dacht, dan moet jij Stalin heten. Maar goed, dat is toen. En ja, inderdaad, sindsdien is er wel wat veranderd. Dus voor zover ik weet zijn er nu niet zoveel kinderen meer die nu communistische namen meekrijgen.
2: Nee, er is niemand die zegt, laat Stalin in het geboorteboek zetten. Dat
1: is een bepaalde fase in de tijd. Ook een tijd dat India natuurlijk vrij ook wel close banden had met Rusland. En communistische politiek en beweging heel sterk was in India. En ook dat, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk voor zeer tanende. Ook iets wat gisteren gebeurd is, is dat in Kerala de communistische partij de verkiezingen verloor. Die waren sinds lange tijd daar aan de macht. En nu voor het eerst sinds 1977 is er geen communistische politieke partij meer aan de macht in India.
2: En nu heeft dus die MK Stalin die heeft terrein verloren. Modi grijpt meer en meer de macht. Is dat dan goed nieuws voor de mensen, voor de Stalins en de Marxen, zal ik maar zeggen, in die regio?
1: Nou, dat is eigenlijk een beetje de ironie van dit verhaal. Dat Narendra Modi, de premier van India, is van de BJP-partij. En dat is eigenlijk, de opkomst van die partij is eigenlijk een backlash, een tegenbeweging tegen deze kastenpolitiek waar Stalin en zijn partij voor stond. Want de BJP is een partij oorspronkelijk van de hogere kasten, die juist hindoe-nationalistisch is en het hindoe geloof, maar ook het kastensysteem daarmee wilde verdedigen.
2: Ja.
1: Dus er zit een ironie in dat met het verlies van Stalin en zijn DMK in deze verkiezingen nu eigenlijk ook een teken is van de teruggang en het verlies van kracht van deze anti-kastenbeweging. Omdat de politieke partijen zoals BJP en krachten die daar die eigenlijk dat kastensysteem aan het verdedigen zijn, die winnen toch steeds meer terrein.
2: Ja, dus dat betekent eigenlijk dat het is eigenlijk een soort arbeiderspartij, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en het mooie van die partij is, die is ontstaan uit, dat heette de Self-Respect Movement. Dus echt een beweging zoals wij hier ongeveer vakbond hadden. Mm-hmm. Maar dan plus het aanpakken van kastenstigma's. Dus men wilde echt het minderwaardigheidscomplex van lage kasten aanpakken door leeszalen, door onderwijs geven. En door dus andere namen geven. En door die mindere status van lage kasten als het ware om te draaien. En dat is ook vrij goed gelukt in Zuid-India. En die zelfrespectbeweging werd toen de DMK, de partij van Stalin. En wonnen toen vanaf de jaren 60 eigenlijk de meeste verkiezingen in Tamil Nadu. Tot nu.
2: Ja. Nou, de naam Stalin gaat verdwijnen. Nog een klein vraagje tot slot. Waar komt de naam Berenschot vandaan? Je heet Ward Berenschot.
1: Ja.
2: Welke kaste is dat?
1: Nou, dat is grappig dat je het vraagt, want dat is eigenlijk ook een lage kaste. Volgens mijn vader, die dit heeft uitgezocht, komt dat van Berend Scott. En dat is de varkenshut van Berend. Dus mijn familie was varkenshoeders. Die achter. Ten eerste hebben we daar al niet zoveel negatief gevoel bij als in India.
2: Nee.
1: En ten tweede is het wat minder duidelijk. Dat zou ik kunnen zeggen.
2: Je hebt het goed verwoord, kerel. Dankjewel. Ward Berenschot, hoogleraar politieke antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Koen Verbraak en ik wens u nog een hele mooie nacht.
3: Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Wij zijn Medipoint. Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.

0: zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Trulease met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, die vanmiddag nieuwe drone- en raketaanvallen melden. Gisteren bracht de VS6 Iraanse bootjes tot zinken. Amerikaanse officials noemen de aanvallen geen schending van het staakt het vuren, maar Iran dreigt met vernietigende reactie. Deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. De walvis strandde meerdere keren voor de Duitse kust en keerde na dagenlange reddingspogingen terug naar open water. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers van een vlucht op 25 april met een Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij verliet toen het cruiseschip Hondius op Sint Helena en reisde naar Johannesburg, waar ze op 26 april stierf. 3 besmette opvarenden worden waarschijnlijk morgen geëvacueerd naar Nederland. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport vreest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, die vanmiddag nieuwe drone- en raketaanvallen melden. Gisteren bracht de VS 6 Iraanse bootjes tot zinken. Amerikaanse officials noemen de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Maar Iran dreigt met vernietigende reactie. Deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. De walvis strandde meerdere keren voor de Duitse kust en keerde na dagenlange reddingspogingen terug naar open water. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers van een vlucht op 25 april met een Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij verliet toen het cruiseschip Hondius op Sint Helena en reisde naar Johannesburg, waar ze op 26 april stierf. 3 besmette opvarenden worden waarschijnlijk morgen geëvacueerd naar Nederland. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport vreest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.